Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenken? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079.

Welcome back. 7 minutes to 10. You're on the Extreme Junction. This is DJ Extreme. Keeping you company until 11 p.m. Het gaan verskrikkelijk lekker zo. Maar, om broodvra. Ek wonder wie kan nog die dans doen en nie Bartman. Die rechte een met die skop, jump en klap. Hy praat nou van, eikie breek je hart, ne? Wie kan het doen? As een van julle dit gedoen het en julle dit record, stuur het asseblief, dan stuur ek het aan, laat Ombrot ook kan sien. Ons kan het doen hier in Zuid-Afrika. Ons kan daar in het doen. Evan sê, na DJ Extreme, ek het laag in klas een request ingestuur. Kan jy Kanala toch vir my? Kan jy Kanala toch vir my? Janet Jackson, Let's Wait a While speel. Ek wil ook so lekker kry soos my vrou.